Nou so tussen die lyne, hier op gaan Groot Radio, jou internet radio met styl, moet ek nou vir jou sê, is dit nou precies 10 voor 9. My kuiertyd met jou loop uit en Philip staan reg om kantoortyd met jou te doen. Maar kom met ons daarom net eerst nog goeiemôre sê vir baas André, die het toe nou saam getwist met ons vanoggend. André, baie welkom, ek is bly, jy was ook hier saam met ons. Philip, ek weet nie of ek vir jou vroeger môre gesê nie, ek kan nie onthou nie, maar as ek nou nie het nie, nou is om een dubbele goeiemôre vir jou ook hoor. So, ons gaan nog so een stukkie muziek inwerk, en dan gaan ek vir jou moet groet, ek sit en luister hier terwyl ek besig is, om die volgende muziek op te stel. Ek het ons nou, kyk jylle daar by die Weskus, nee, die mense wat so lekker langs die see bly, hoe lekker is dit nou? Jylle het ons seevoels en seemeeuwe en al sulke goeders, ons het bosduive, en nou hier een bosduifpaartjie het nou nes gemaak, net hier aan die ander kant van die muur waar ek sit, op die aircon se kracht, ek meng my taal en nou deel ek, ek gaan groot raas kry by Pieter, net hier aan die buitenkant, het hulle nou nes gemaakt en hulle sit nou, en hulle, ek dink daar is babiekies, hulle sit nou en roep daar hierdie bosduive, so hier in die binnenland het ons bosduive en daar by die see, het julle seemeeuwe en al die sikke, sal enige tyd met jou plekke ruil hoor, maar is nog steeds dankbaar, kom ons nou gaan luister na hierdie gouwe ouwe en dan gaan ek vir jou groet.

0: sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9:00
1: aan Groot Radio.
2: Internet Radio met style.

refrãns fra wanneer kom julle huis toe? Ons sê net nou, ons vang nog een vis of twee. Maar eindelijk sit ons net en staar na die see. Want hier vergeet een man

Daar loop een jachter dier elk een se bloed, waar die sterre in die aand kom groet. Daar se jachter in elke man,

ze stemmen op. En die tamboer die een komaat die poort. Hoor jij Afrikaanse stemmen op? Derde kenden zal ons mekaar ontmoeten.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond saam hee. En om te dink, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wijs hoe word het gedoen.

Cause you are some war. And you're still weer a deel van mij, babe. En ik slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil worden.